0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Brabantse Etten-Leur is een vrouw gereanimeerd die uit een brandend huis werd gered. Ze moest van zolder worden gehaald en is na de reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. De brand is ook overgeslagen naar andere huizen in de buurt. Het is niet bekend hoe de brand in Etten-Leur is ontstaan. Ruim 62.000 mensen met psychische klachten zijn niet in beeld bij de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van de mensen met zulke problemen die daardoor opnieuw in de problemen kunnen komen. Gemeenten hoeven al meer dan 10 jaar niet meer naar die groep om te kijken, maar volgens experts moet die zogenaamde bemoeizorg terugkomen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, is een veerboot gekapseist. Aan boord waren bijna 100 mensen en er wordt gevreesd voor veel doden. 60 mensen konden worden gered, maar er zouden nog meerdere lichamen ronddrijven in het water. De veerboot zou zijn omgeslagen door hoge golven. En anderhalve dag na de zware aardbeving in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het was een moeilijke reddingsactie die een halve dag duurde, maar het gaat goed met haar. De reddingsactie is nog lang niet klaar. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen begraven liggen onder datzelfde gebouw. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Maarten van der Weijden gaat weer zwemmen voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht. Helemaal van Vught via Tilburg en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum dat gespecialiseerd is in kinderkanker. Het geld dat hij ophaalt is voor onderzoek naar die vorm van kanker. De tocht duurt 6 dagen. Bij een brand in het Brabantse Etten-Leur heeft de brandweer een vrouw gered die op zolder lag. Ze werd gereanimeerd en moest naar het ziekenhuis. De brand sloeg ook over naar andere huizen in de straat. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar hij was rond 2:30 onder controle. In zee bij Indonesië is een veerboot in brand gevlogen. Het schip was onderweg van het toeristeneiland Bali naar Lombok met iets meer dan 100 passagiers aan boord. Er is een reddingsactie gestart om ze veilig van het brandende schip te krijgen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En een bizar ongeluk op een vliegveld bij Milaan. Daar is een privévliegtuig op een Fiat Panda gebotst. De auto was van een bedrijf dat de bagage afhandelt op het vliegveld. Het lijkt erop dat de bestuurder onwel werd achter het stuur. Het vliegtuig van 6 miljoen euro raakte flink beschadigd aan de neus en kan voorlopig niet vliegen. Het weer van Weer Online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een maand nadat China onaangekondigd een kernraket afvuurde in de Stille Oceaan, waarschuwt Amerika voor het gevaar van zo'n actie. 40 andere landen, waaronder Nederland, steunen die noodkreet. In een verklaring schrijven ze dat de regels moeten worden gevolgd, zoals een oefening 24 uur van tevoren aankondigen. President Trump zegt dat het klopt dat hij de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig heeft verlaten dan het presidentiële toestel. De geheime dienst zei dat het moest, dus deed hij dat. Hij heeft er verder niet naar gevraagd en werd met een cateringwagen weggesmokkeld. Het moest omdat Iran een moordpoging zou hebben voorbereid op Trump. In een Russische havenstad aan de Zwarte Zee zijn 6 woongebouwen beschadigd bij een droneaanval. Er zouden ook meerdere mensen gewond zijn geraakt. Vanaf de Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. Rusland heeft ook een aanval gedaan op Zaporizhia. Daar vloog een winkelcentrum in brand en viel de stroom uit. En in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbeving. Ze lag er bijna 30 uur onder, maar maakt het goed. Het was moeilijk om de vrouw te redden. De hele operatie duurde een halve dag. Er wordt ook nog steeds gezocht. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen onder diezelfde flat liggen. Het weer van Weer Online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Maarten van der Weijden begint maandag aan een nieuwe zwemtocht voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht, helemaal van Vught via Breda en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum, dat gespecialiseerd is in kinderkanker, waar de opbrengst naartoe gaat. De tocht duurt 6 dagen. De bosbrand in het noorden van Limburg vorige week heeft duizenden jeneverbeststruiken verwoest. Het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nog maar zo'n 100 van over. Het vuur laait af en toe weer op en de brandweer is nog altijd bezig met nablussen. Er wordt geprobeerd om die laatste jeneverbeststruiken te behouden. De zware aardbeving in Colombia heeft ook flinke gevolgen voor de wereldwijde koffiehandel. Want de belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar geworden. Er zijn nog wel andere havens, maar er zijn geen vrachtwagens om de koffie daar te krijgen. Colombia is een van de grootste koffieproducenten van de wereld. En KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met een buitenlandse kandidaat om bondscoach van Oranje te worden. Het zou gaan om Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach van Portugal was. Dat was hij eerder ook van België. Nederlandse trainers die op het lijstje stonden hadden geen interesse. En dan het weer van Weer Online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Dit is het station van Queens of the Stone Age. Skunk Nancy. Te ontvangen via kink.nl, de Kink app en in heel

0: Kink.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
12: 7 uur. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Tientallen mensen hebben gisteravond in Den Haag een vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Voor haar huis werden 3 minuten stilte gehouden. Ook lieten nabestaanden en omwonenden bloemen en kaarsen achter en vroegen ze aandacht voor geweld tegen vrouwen. De vader van haar kinderen is opgepakt als verdachte. Na behandeling raakt een kwart van de ernstig psychisch zieke patiënten uit beeld, meldt de GGZ. Het gaat om ruim 62.000 mensen. De kans op terugval is dan groot. Volgens de GGZ zou het helpen als deze mensen iemand toegewezen krijgen die ze blijft zien. Deze zogenoemde bemoeizorg moet dan in alle gemeenten beschikbaar zijn. ABN AMRO wil medewerkers verplichten om minimaal de helft van de week naar kantoor te komen. Volgens het Financieel Dagblad gebeurt dat op aandringen van de directeur. Die was geschrokken dat het in het hoofdkantoor op de Amsterdamse Zuidas zo stil was. Sinds corona mocht ABN AMRO personeel zelf bepalen waar ze werkte. En een fotofinish in Engeland. Daar heeft atlete Nadine Visser gisteravond Europees goud veroverd op de 100 meter hoorde. Het scheelde bijna niks met haar Poolse tegenstander, 1/1000ste van een seconde. Dus het duurde even voordat Visser zeker wist dat ze had gewonnen. Het is haar eerste EK goud op die afstand. En dan het weer van Meer Online. Het wordt een zonnige dag en 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en veel warmer nog, 30 tot lokaal 37 graden.
14: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A50, Os richting Arnhem, staat file tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
12: Kink, Alternative Rock Radio. Kink ABC, Michiel Veenstra.
15: ABC neemt de zoon van Kink. Goedemorgen. Zometeen uit het SES Smashing Pumpkins.

0: The Rush hoor je natuurlijk bij Kink.
1: De zomer van Kink.
0: Woensdagochtend, 12 augustus, goedemorgen. 10 minuten over 7, het is de dag van de zonsverduistering. Ik merk dat ik het toch best wel... ik ben niet gespannen, maar ik vind het wel bijzonder. Ik ben natuurlijk weer veel te laat voor een brilletje. Ik kreeg ze natuurlijk overal uitverkocht, dus... ik ga dan waarschijnlijk een beetje wel kijken, een beetje niet, een beetje wel, een beetje niet. En dan, ja, ben ik veel. Ik heb een afspraak met Jim Voorwald. Die normaal gesproken de avondshow hoort. Hij is nu even een weekje vrij van de radio, want zomerprogrammering en alle kanten gaat het op. Maar we gaan vanavond gaan even ergens een biertje doen en een hapje eten. En ik dacht wel later, we hebben om 7 uur afgesproken. Een kwartier later begint het spektakel. Dus ik hoop wel dat we een terrasplekje hebben, anders wordt het de hele tijd opstaan en naar buiten lopen. Het eten is koud, maar we hebben een prachtige zonsverduistering gezien. Woensdag 12 augustus is inderdaad de dag van de zonsverduistering. En de dag ook van weer ongekend zomers weer. Zonnig en warm. Van noord naar zuid wordt het tussen de 26 en 32 graden. Maar je hoort het echt goed in het ANP met het F van 7 uur. Morgen wordt het helemaal bizar. Morgen wordt het tussen de 30 graden in het noorden en 37 in het zuiden. Staat de kerstboom eigenlijk al bij jou? Of, Goedemorgen, zometeen Madness bij Kink na Three Days Grace.

0: Black Ink en baggy trousers, dat is hun kledingadvies. Maar ik zie gelukkig ook al aan de eerste foto's die binnenkomen dat het bandshirt ook absoluut, of nou een baggy trouser of een hot pants of een spijkerbroek onder zit, whatever. De bandshirts doen het ook nog hartstikke goed. Dat is goed nieuws, want als je er eentje hebt, eentje aan dus. Maak een foto van jezelf, deel met de Kink app. Stuur hem naar de studio, dan maak je kans op een verzoekje van de act die je draait en een gratis Kink shirt.
1: Oh ja.

0: en Spoonman bij Kink. Veel appjes die binnenkomen van mensen in Bencher. Dankjewel daarvoor. En ook nog even over de zonsverduistering. Wel of niet kijken als je geen brilletje hebt kunnen bemachtigen. Jelle zegt, kijk gewoon lekker online. Bewaar je ogen als je geen brilletje kan bemachtigen. Ik ga ook wel mee met de gedachte van Pieter.
1: Goedemorgen Michiel. Morgen medekinkers. Just asking for a friend. Kun je die eclipse vanavond wel zien door twee flesjes bier? Zeg maar een beetje als zo'n verrekijker. Laat maar weten. Hoi hoi.
2: De zomer van King.
0: Ik ben bang van niet, maar ik ga het wel proberen. Ik ga vanavond naar de Guinness, dat is heel donker. Misschien dat dan wel kan. Ik zie niks, hè? Je hebt toch een glas Guinness voor je ogen, gek. Muse, Florence and the Machine en The Cure hoor je zo meteen bij King. En Ronald Remmelswaan in het ANP-bulletin van 7:30. Wellicht krijgen we een Spaanse bondscoach.
3: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
12: vakantie!
11: ANWB en gaan.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: 7:30. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Kans is groot dat tienduizenden psychiatrische patiënten na hun behandeling weer in de problemen komen, zegt de GGZ. Oorzaak is dat ze niet meer worden begeleid en dat is in veel gemeenten niet meer verplicht. Een lichtpuntje voor reddingswerkers in Colombia. Daar is bijna anderhalve dag na de zware aardbeving een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het zou oké met haar gaan. En we krijgen misschien een Spanjaard als de nieuwe bondscoach van Oranje. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB gesproken met Roberto Martinez. Die was het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag en 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en veel warmer nog. 30 tot lokaal 37 graden.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint Oederode 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht.
2: Kink.

Betty is er blij mee. Veel te vroeg op voor mijn doen, stuurt Betty. En jij draait Muse precies wat ik nodig had. Graag gedaan. Cryogen van Muse bij Kink. Met zometeen Still Skin, Inside. Dat is zo'n liedje dat gewoon niet op Spotify staat. Maar wel op de radio is. Althans, bij Kink. Goed bezig, hè? Je luistert naar Kink. Mijn nu Florence in the Machine, dit is Queen of Peace.

8 is. Dan weet je waarschijnlijk woensdag, 12 augustus. Maar wist je ook dat het vandaag de internationale dag van de olifant is? Nou, bij deze weer wat geleerd. En dus is het een perfecte dag om deze te draaien. Namelijk de nieuwe van Cage the Elephant. Zo niet zo vrienden trouwens. Beaches in Tennessee, hoor je nu bij...

0: wedstrijden van de Nederlands elftal. Olé, olé, olé, olé. Wat natuurlijk super Spaans is. Dat komt wel goed uit. Er is een kans dat we een nieuwe Spaanse bondscoach krijgen. Hoe, wat, wie en vooral dat wie, hè? Je hoort het zo meteen in het ANP-bulletin van 8 uur van Ronald en Elmers Zwaan. Gelijk erachteraan meer muziek voor je vroege woensdagochtend. Voor onder andere Fastball, Evanescence en een stevig bandshirt-verzoek.
1: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
9: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren.
11: Een maatschappij, dat ben jij.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De kans is groot dat tienduizenden ernstig psychiatrische patiënten na hun behandeling weer terugvallen. Dat meldt de GGZ. Ze krijgen bijvoorbeeld opnieuw geldproblemen of raken dakloos. Volgens de GGZ moet er voor deze mensen ook na behandeling een vangnet zijn. Gemeenten zijn dat niet meer verplicht, maar dat zou wel weer moeten. In Etten-Leur in Brabant is een vrouw uit een brandend huis gehaald. Ze werd gevonden op zolder. Ze is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak na middernacht uit en sloeg over naar de buren. Na 2 uur blussen had de brand weer het vuur onder controle. Waardoor de brand in Etten-Leur is ontstaan is nog niet bekend. Bijna 1,5 dag na de zware aardbeving in Colombia is iemand bevrijd onder het puin van een ingestort gebouw. Toen de vrouw werd gevonden, duurde de reddingsoperatie daarna nog 16 uur. Het zou oké met haar gaan. Het dodental van de beving in Colombia is opgelopen naar boven de 200. En de nieuwe bondscoach van Oranje wordt misschien een Spanjaard, Roberto Martinez. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB intussen met hem gesproken in Malaga. Martinez was tijdens het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal. Hij zou bij ons dus opvolger moeten worden van Ronald Koeman. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en nog veel warmer, 30 tot lokaal 37 graden. Okay.

0: Marco stuurt juist een berichtje. Hey, ik heb een deel van je uitzending gemist, maar is er al wel gewaarschuwd voor de gevaren om met alternatieve oplossingen de zonsverduistering te gaan kijken? Nou, we hebben het er wel over gehad. Kwamen we niet heel veel verder dan deze vraag van Pieter.
1: Goedemorgen, Michiel. Morgen, medekinkers. Just asking for a friend. Kun je die eclipse vanavond wel zien door twee flesjes bier? Zeg maar een beetje als zo'n verrekijker. Laat maar weten. Hoi, hoi.
0: Nee, het is een leuk idee, maar het kan niet. Nee, we kunnen er grap over maken, maar je moet gewoon niet al te lang, of eigenlijk niet, naar de eclipse kijken zonder brilletje. Ja, ik zit er wel mee, want ik heb best wel shit in mijn hoofd de laatste tijd. Dus ik dacht echt gisteren, oh ja, eclipsebril. En daarna weer vergeten. En nu denk ik, ja, kut, die kan ik nergens meer krijgen natuurlijk. Nee, nou, ik vraag wel een andere hoe het was.
2: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Je zult begrijpen dat het een hoofdzakelijk geval is van mensen teleurstellen. Want er komen veel meer foto's binnen dan ik daadwerkelijk kan draaien bij zo'n bandshirt verzoek. Maar misschien een paar gewoon eventjes een Hall of Fame even noemen. Erik heeft een Eagles of Death Metal shirt aan met de tekst erbij. Thuiswerken heeft zijn voordelen. De ABN wil er vanaf, hè? ABN AMRO wil dat personeel vaker op kantoor gaat zitten en minder thuis. Ze schrokken hoe leeg kantoren soms zijn. Ja, hallo, dat... Dan denk ik, dan ben je de afgelopen jaren ook niet zelf op kantoor geweest als je er nu ineens van schrikt. Vanaf nu moeten medewerkers van de ABN AMRO de helft van de werkweek op kantoor zijn. Dus sinds corona was die verplichting losgelaten. Dat we dwalen af. Jan heeft een Iron Maiden shirt aan. Sandra weer een Toy Dolls shirt. Sorry Sandra, ik toch iemand anders gekozen. Helene een Rammstein shirt. Menno Electric Callboy. Martin heeft een Johan shirt aan. Of Johan een Martin shirt, wil ik vanaf zijn. En Mike heeft een shirt aan van Woddle. Woddle. W-O-D-L-E. Oh nee, het is een spiegelbeeld. Het is elbow. Ik denk al, wat staat die even verkeerd op. Roy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik vind het wel heel erg leuk om te lezen dat eigenlijk dit radiostation jouw kledingkeuze heeft bepaald.
3: Ja, een soort van wel, hè?
0: Ja, want je hebt een shirt aan van een band, we zeggen zo wie het is, die je hebt ontdekt bij Kink. Dus als jij niet Kink had geluisterd, had je waarschijnlijk dat shirt ook nooit gekocht, dan wel aangetrokken.
3: Zou zomaar kennen, ja.
0: Ja, wat leuk. Nou, dan vind ik het extra leuk om jou ook qua kleding van dit station te geven, want dat past er ook in hetzelfde verhaal. Je hebt ze twee keer live gezien, ze bestaan niet meer, hè? Dat is wel jammer.
3: Ja. Nou ja, dat is zeker jammer.
0: Ja, maar ja, weet je, zeg nooit nooit. We moeten niet uitsluiten. Het gaat over, dubbele punt, Frank Carter en de Rattlesnakes. Waar heb je ze gezien?
3: Op Jera. Ah. En ik heb ze in Tivoli gezien.
0: Lekker, ja. Ja, echt jammer dat ze niet meer bestaan. Het was een tering goede band en met heel veel liefde gedraaid. Ik zie ook op jouw shirt My Town staan. Wil je die horen? Of bijvoorbeeld liever een Kitty Sucker of iets anders?
3: Nee, My Town. Nou, leuk.
0: Hoppa. Dan stuur ik jou als dank voor je bandshirt-verzoek het nagelnieuwe Kink-shirt. En ik draai Frank Carter en de Rattlesnakes voor je.
3: Ja, superleuk. Kink bandshirt-verzoek.

voor, speciaal voor Roy. En met heel veel liefde ontvangen door heel veel medekinkers, gezien de blije berichten in de inbox. Frank Carter en de Rattlesnakes, samen met Joe Talbot en My Town. 9 voor 8:30. Goedemorgen, zeg hij. Zometeen is

0: Fair from my bed show, bezongen door de staat. Wouldn't worry about the fire, it's always burning overseas. Nou, dat is dus niet waar. Ook in Nederland hebben we toch echt wel te maken met de gevolgen van gebeurtenissen. Dat is een vrij breed begrip. Bijvoorbeeld, het is heel droog en daardoor zijn er heel veel mensen met problemen in de fundering. Scheuren in woningen, scheef gezakte ramen. Het komt steeds vaker voor, misschien heb je er ook wel last van. Het zit zo meteen in het ANP-bulletin van 8:30. Dus mocht je er ook last van hebben, je bent niet de enige. Gook. Oh, je zit meteen bij Kink. Snow Patrol en Metallica.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Heel veel halen, heel weinig betalen. Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: 8:30. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal meldingen over funderingsproblemen door de extreme droogte is nu al verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Dat zegt het kenniscentrum tegen BNR. Het gaat bijvoorbeeld om scheuren in woningen en scheefgezakte ramen. Tienduizenden mensen met een zware psychische aandoening worden volgens de GGZ misschien voor niks behandeld. Na hun opname worden ze niet goed begeleid en dan kunnen ze opnieuw in de problemen raken. En er was een woningbrand in Etten-Leur en daarbij is een vrouw gered. Ze werd gevonden op zolder en is gereanimeerd. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur sloeg over naar de buren, maar was na een paar uur blussen onder controle. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Door de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch staan er wel een paar lange files op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam, tussen de afrit Utrecht Centrum en Breukelen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de problemen op de A27. En op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint-Oederode 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht. Kink.

0: het gewoon 37 graden worden. En dan krijg je al snel dat idee van... het smelt in je mond en niet in je hand. Nou, succes! Morgen met 37 graden chocolate hoor je van Snow Patrol. 8:15. Goedemorgen, mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
0: Erwin stuurt als suggestie, als het zo tering heet wordt... is het geen idee om een uur lang koude plaatjes te draaien. Zoals When the Thames Froze of Winter van Tori Amos of Ice Queen. Misschien wel een leuk idee. Morgen of het alle heet. Dat zal eventjes in de groep. Misschien wel een grappig idee. Gewoon een uur lang alleen maar heel koude plaatjes. Misschien heeft Stefan daar wel zin in de morgenmiddag. Want dan is het allerwarmst. In de ochtends vroeg valt het nog mee natuurlijk. Dat is misschien best wel een grappig idee. Dat gooi ik even in de groep. Ik kan wel vast wat verfrissing bieden. In het kader van een flinke regenbui. Paarse regen. Hoor je naar de Black Keys en Little Black Submarines back ink?

de enige regenbui die je vandaag meegemaakt, hoor. Maak je maar geen zorgen. Zonnig vandaag en warm. Van noord naar zuid, temperatuur tussen de 26 en 32 graden. En dat is maar een voorbode van morgen. Dan wordt het tussen de 30 en 37 graden. Ik gebruik hem vaak voor het tijdstip, maar deze koekoek gaat ook over het weer morgen. Koekoek. En de verkoeling kwam in dit geval van de paarse regen van Prince. Purple Rain. Nou, als je echt niet zo tegen de hitte kan, dan kijk je uit naar het moment dat de zon ondergaat. En dat de ergste warme stralen zich eventjes voor de nacht verstoppen. Het moment dat de sun has set. En dat is toevallig. Zo heet de nieuwe single van Bibidoobie. Sun has set hoor je nu bij Kink.

0: klimmen is, bezing zij op het moment van later vandaag. Met de rode, roze, paarse luchten. Sun has set. Bijna 9 uur. AP Nieuws van 9 uur komt eraan. Gelijk gevolgd door No Doubt, Violet Grohl en Panic at the Disco.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
5: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de extreme droogte zijn er nu al 2 keer zoveel meldingen over funderingsproblemen als vorig jaar. Dat meldt het kenniscentrum volgens BNR. Het gaat over scheuren in woningen en scheve ramen in onder meer het Groene Hart en het rivierengebied. Er zit veel klei en veen in de bodem en dat krimpt als het grondwater zakt. De GGZ slaat alarm over tienduizenden mensen met een zware psychiatrische aandoening. Als ze na een geslaagde behandeling de kliniek verlaten, worden ze niet goed begeleid. Ze kunnen dan opnieuw in de problemen raken. Volgens de GGZ is zo'n behandeling dan eigenlijk voor niks geweest. Meer dan 20 aanhangers van NAC Breda mogen in ons land geen enkele betaald voetbalwedstrijd meer bezoeken. De KNVB heeft een landelijk stadionverbod opgelegd. Aanleiding zijn problemen rond de thuiswedstrijd tegen Heerenveen vorig seizoen. Aanhangers gooiden tot 2 keer toe brandende fakkels op het veld. En nog 1 laatste zwemtocht voor marathonzwemmer Maarten van der Weijden. Maandag start hij in zijn woonplaats Vught. Hij komt daarna langs ruim 20 steden en finisht na 6 dagen in Utrecht. Hij haalt geld op voor onderzoek naar kinderkanker. Van der Weijden kreeg als 19-jarige leukemie en won jaren later Olympisch goud. En dan het weer van weer online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm.
5: Kink.

Ik zag laatst weer zo'n ding op internet voorbij komen. Hoe maak je een bandnaam groter of kleiner? We waren het ook zelf, volgens mij, King.nl. Hoe maak je een bandnaam groter? Panic at the Disco werd dan... was het dan weer? Complete Mayhem at the Festival Suite. Panic at the Disco, I Ride Sins on Tragedies. Goedemorgen, het is de zomer van King op woensdag 12 augustus. Bloedje hete dag, morgen vooral. Vandaag wordt het ook hartstikke warm, hoor. Vanavond is het de avond van de zonsverduistering. Het is slim om vanavond niet je auto aan de oplader te hangen of de vaatwasser te laten draaien tussen pakweg 7 en 9. Daarvoor waarschuwt netbeheerder Tennet. Vanwege die zonsverduistering komt er namelijk een behoorlijke klap op het Europese stroomnet. Die eclipspiek valt samen met zonsomgang en hitte, waardoor gascentrales en batterijen moeten bijspringen om dips te voorkomen. Als we dan met z'n allen ook nog een keer extra veel stroom gaan vragen aan de hand van auto opladen of een vaatwasser of wat kost nog heel veel meer stroom. Wat is het jammer. De zonnebankje bijvoorbeeld. Dat kan voor extra veel problemen zorgen. Dus als je de auto moet opladen, doe het voor 7 of na 9 is een beetje te vies. Ja, ik zei het al, morgen wordt het dus echt gloedje heet weer. Toch is het wel de bedoeling dat je je shirt aanhoudt. Vooral mannen. Mannen, hou je shirt aan. Waarom? Nou, daar is weer een mening over gevraagd van mensen. Een onderzoekje en alle topless informatie erover hoor je na de Red Hot Chili Peppers, 21 Pilots en nu Pink Floyd, Wish You Were Here.

0: Zomer van Kink.
1: Vandaag kan het 32 graden worden, morgen 37. En ik zei net al, hou je shirt nou maar aan. 75% van de mensen die zijn ondervraagd voor een onderzoek hebben liever dat mannen hun t-shirt aanhouden. Oké. Hooguit bij strand of zwembad, dan mag het. Een derde gaat verder en vindt dat het in het openbaar zelfs verboden zou moeten worden als mannen shirtloos rondlopen. 22% vinden zelfs dat er een boete op mag staan. Maar, de kleine lettertjes, bijna de helft vindt het wel prima als de man in kwestie in topvorm is. Ah, kijk, het is gewoon bodyshaming, dat is het. Dus de regel is eigenlijk shirt aan, terwijl de rest van ons vindt dat het resultaat van shirt uit de moeite waard is. Ja, ik weet niet hoor. Als ik mijn buik inhoud, dan kan het denk ik maar net. Maar ja, hoe lang hou je dat vol, hè? Hoe lang hou je vol om je buik in te houden en de borst vooruit? Nou, goed nieuws! A, ik hou mijn shirt aan. B, het is toch radio, dus ook al zou ik hem uitdoen. Je hebt er geen last van. De hooghoud Isabel, die komt naar mij de studio binnen. En dat wil ik haar houden, ja.

0: Pink. Met zometeen nieuwe muziek van Cloud Surfers. Radiohead komt eraan. En ook Arctic Monkeys.
1: Kink. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

Lijkt me wel toepasselijk met al die droogte van de laatste tijd. High and Dry van Radiohead. Misschien heb je net gehoord, er was een onderzoek geweest dat heel veel mensen vinden dat mannen hun shirt aan moeten houden. Behalve dan bij strand of zwembad. Maar doe verder maar, laat maar aan, dat is voor iedereen beter. Nou kreeg ik van Henriët een extra dingetje doorgestuurd met nog veel meer mannelijke modevoorschriften. De grootste mannelijke zomermode-ergernis. Ik neem hem heel eventjes door. Ik denk dat ik hem zo... Ja, ik deem hem zo wel even een beetje. Ik wil een beetje... Het is allemaal over wat vrouwen wel of niet aan mogen doen. Het is ook een keer hoog tijd dat de mannen ook een keer op de korrel worden genomen, toch? Ja. Wat mogen mannen absoluut niet uitdoen is hun shirt, maar wat mogen ze niet aandoen? Dat vertel ik je na Guns N' Roses, de Honey You van nu Coldplay, Shiver.

moeten aanblijven, vertelde ik je eerder vanochtend, blijkt uit onderzoek. Maar wat moet er uitblijven? Onderzoekers vroegen naar de grootste zomerse modemissers voor mannen. Sokken in sandalen. Oh god, nee. Afzakkende korte broeken. Hallo, Mr. Buttcrack. Flipflops met harige tenen. Maar één kledingstuk krijgt het echt heel zwaar. 7 op de 10 mensen die hebben meegedaan aan dit onderzoek vinden dat mannen absoluut nooit, maar dan ook echt nooit, Crocs zouden moeten dragen. Ja. Dat is al een uitspraak voor een schoen die vooral ontworpen lijkt te zijn voor mensen die hebben gezegd, het kan me helemaal niks meer schelen, maar trek je er toch wat voor aan. Of in ieder geval uit. Nooit mogen mannen Crocs doen. Volgens dit onderzoek dan, hè. It's the War on Drugs by King.

0: Max bij King Alternative Rock Radio. Met zometeen U2 en Green Day, The Police, KON. We geven weer een slinger aan het rad voor het Kink ABC.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
3: Psst. Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. In Rotterdam is vanochtend de rechtbank op meerdere plekken beklad. Met rode verf is onder andere de tekst pedofielen geschreven. Volgens Rijnmond kan het gaan om een protest tegen de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De tekst wordt verwijderd en de politie onderzoekt camerabeelden van de bekladding. De scholen beginnen straks weer en ook die bereiden zich voor op de droogte. In Leeuwarden worden gymlessen buiten voorlopig alleen op kunstgras gegeven. Dan kunnen de gewone grasvelden herstellen, zegt de gemeente. Het verbod geldt de eerste 2 weken na de vakantie. Daarna wordt per week gekeken of gymmen weer op echt gras kan. Blije gezichten van strandtenthouders. Vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land. En met het mooie weer erbij zorgt dat voor topdrukte in de strandtenten. Volgens BNR zijn veel van die zaken volgeboekt. En in hotels aan het strand is bijna geen kamer meer te krijgen. En Oranje International Memphis Depay heeft hard uitgehaald naar de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die heeft om financiële redenen zijn contract niet verlengd. En Depay is daar boos over. Hij zegt dat Corinthians zijn belofte niet nakomt en lijkt te dreigen met een rechtszaak. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm.
7: Kink.

0: van Kink.
1: Oud Kink Excel van KO, and that's me. Goedemorgen. Wat een spannende dag, hè. Een grote meteorietenregen. En daarvoor natuurlijk, daar hebben we het meest over, de zonsverduistering. De eerste echt grote sinds 1999. Mensen gaan gek voor een goede ervaring. Natuurlijk, die eclipsebrilletjes zijn overal uitverkocht. Ik heb er dus niet eentje. Ik ga vanavond denk ik zitten huilen in de kroeg. Iedereen kan kijken, ik niet. Maar de zonsverduistering zien op een mooie plek. Met vrij uitzicht en geen last van de flatgebouwen om je heen. Dat klinkt als een lyric van Doe Maar. Dat is ook wat veel mensen willen. Er wordt gewoon lachend meer dan 1000 euro betaald voor goede hotelkamers in Reykjavik. 140% duurder dan dezelfde nacht vorig jaar. Ook op populaire plekken in Spanje zijn de prijzen flink omhoog geschoten. Allemaal om een paar minuten naar de hemel te kijken. Het zal bewolkt zijn. Dan heb je voor 100 euro's naar een IJslandse wolk staan kijken. Dat is ook leuk, hè? Meer dan 1000 euro voor één hotelkamer om... Ja, oké. Aan de andere kant, het kan een once-in-a-lifetime ding zijn. We hadden gisteren op kantoor nog over. Maar de vorige is toch 4 jaar geleden. En de echt vorige van dit formaat was 1999. Dat kan me gewoon echt nog herinneren. Toen had ik wel een eclipse. Alleen toen keek ik door een cd. Was ook niet helemaal oké, volgens mij. Misschien draag ik sindsdien wel een bril. En had ik toch moeten luisteren naar de adviezen. Vanavond 7:15 begint hij. 7:15 hoogtepunt. 8:15 is het spektakel weer voorbij. En daarna ook nog een meteorietregen. Vanavond staring at the sun. Maar dan wel met een brilletje op. Nu bij Kink. Kijk.
2: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes. The flags go up. Churning

0: muzikale hersengymnastiek te spelen. Want hoeveel titels kun jij verzinnen binnen de kinkmuziek waarvan de titel begint met één letter, namelijk...
1: B.
0: De letter B. Oh, Buddy Holly. Buddy Holly. Break Stuff zou kunnen. Of, ik doe het echt allemaal in mijn hoofd, hè. Bubbles van Biffy Clyro is ook een optie. Wat begint met de letter B, de titel dan? En wat zou jij graag willen horen zometeen op je radio? Laat het weten, stuur jouw suggestie. Liedjes waarvan de titel begint met de letter B met de Kink-app. Sowieso hoor je zometeen Manic Street Preachers en Bleach Line Free.
2: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Het Kink ABC.
1: Een paar minuten geleden kwam het Kink ABC-rad uit op de letter B. Naomi, ja, die doet het heel slim. Die zegt, ja, hallo, dat is gewoon de Kink XL, hè? Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves. Goeie. Erwin kwam met een suggestie met eentje van The Killers. En niet Brightside, want er staat mist ervoor, maar wel Bright Lights. En heel veel suggesties. Max, Wendy en Cindy, die kwamen met deze.
0: Het Kink ABC. Met de letter B.

Spotlights en de Kink ikzelf van deze week. Baby Q Evelyn van Nothing But Thieves. Over vier uurtjes, na 3,5 uur worden we weer aan het rad gedraaid. Dan bij Isabel en doen we weer een ronde van het Kink ABC bij Kink. Begint ook met de B, maar dan zijn eigen naam. Bruce Springsteen. Dit is Hungry Heart.

0: Henk. Zometeen Isabel op de radio. Zij woont in Den Haag. En daar komt ook de band vandaan die zij zometeen draait. Naast onder andere Foo Fighters en All American Rejects.
1: Kink. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso. Omdat elke rit telt.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Reisorganisatie Sawadee haalt vandaag een deel van de ongeveer 80 Nederlanders uit Colombia terug vanwege de aardbeving afgelopen maandag. Andere groep komt vrijdag weer naar Nederland. Niemand raakte bij de beving gewond. Via andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in aardbevingsgebied. De rechtbank in Rotterdam doet aangifte van de bekladding van vannacht. Beveiligers ontdekten vanmorgen dat er in rode letters onder andere pedofielen op deuren van de rechtbank was gespoten. Schoonmakers zijn de teksten nu aan het weghalen. Politie heeft nog niemand opgepakt en onderzoekt camerabeelden. Het blijft voorlopig omrijden voor verkeer dat niet meer over de Merwedebrug over de A27 mag. Rijkswaterstaat heeft extra onderzoek laten doen en het resultaat is hetzelfde. De brug is te zwak en dus niet veilig voor vrachtwagens en touringcars. Het rijverbod ging bijna een maand geleden in. Overtreders kunnen een boete krijgen. En de Spaanse brandweer krijgt de natuurbrand bij Sevilla steeds meer onder controle. Hij breidt niet meer snel uit. Ook hoefde er gisteren niemand meer geëvacueerd te worden. De brand begon vorige week. Honderden mensen werden daarna geëvacueerd. Hoewel het vuur dus onder controle lijkt, mogen ze nog niet terug naar huis. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag, het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm.
10: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Isabel Brinkman.
12: Ode aan helden uit het echte leven. My Hero. Foo Fighters. Kink.

0: Zomer van Kink.
1: Hele goede woensdagmorgen is wel hier tot 3 uur bij Kink in de zomerpregonering. Nog een weekje. Ja, we gaan het nog even rustig aandoen. En over rustig aangesproken. Ik reed vanochtend vanuit Den Haag naar Hilversum. En ik dacht echt, is er een soort van wereldramp gebeurd? Want het was echt dood en doodstil op de weg. Ik werd er gewoon een beetje nerveus van. Maar blijkbaar is iedereen nog lekker op vakantie. Of hebben mensen een dagje vrijgenomen om vast een goede aanloop te nemen naar die eclipse van vanavond. Ik weet het niet wat er aan de hand was, maar het was wel lekker doorrijden. Heeft ook wel weer wat. Nu dus hier bij Kink, tot 3 uur met hele fijne muziek. Onder andere van Big Country, of Monsters and Men. En nu die fijne Belgen van Deus, Instant Street.

0: van Kink.
1: Dit jaar leveren ze hun 10e studioalbum af. En op 29 en 30 november van dit jaar dan komen ze voor 2 shows naar de Ziggo Dome. Ik heb het over Muse. Je hoort ze zometeen met Psycho hier op Kink. Ook Blur onderweg en Honey I'm Home met Pretty.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wauw.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: Kink. Dit is het station van Radiohead. Kooks. En de zomer van Kink.
1: Met nu op het menu Honey I'm Home, Blur en Muse.

Party van Honey, I'm Home. Nou, dat hoef ik de komende 3 weken tegen niemand te zeggen thuis, want ik ben namelijk lekker in mijn eentje thuis. Iedereen is weg, behalve de hond. En dat vind ik helemaal niet zo erg, het huis voor mezelf. Is wel weer tot 3 uur bij Kink. Jack White komt eraan, Paramore en nu Depeche Mode met Personal Jesus. Reach out.

Dollar Bill van Jack White. Zometeen dan ga ik onder andere een t-shirt weggeven. Als jij mij tenminste een foto hebt gestuurd van jezelf in een bandshirt van een band die ik ga draaien. Verder ook muziek van de Beastie Boys, Wonder Horse en Alive onderweg. En nu Portishead, Glory.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam zijn vannacht niet alleen de rechtbank, maar ook gebouwen van het UWV en de reclassering beklad. Overal staan dezelfde teksten. Met rode verf is onder andere het woord pedofiele gespoten. De bekladde gebouwen in Rotterdam liggen niet ver van elkaar. Wie erachter zit is nog een raadsel. Blijf in Rotterdam, want de politie daar is al ruim 2 maanden op zoek naar een man die een vrouw seksueel heeft misbruikt. Het gebeurde in een stadspark in Rotterdam-Zuid. Om de dader sneller op te sporen heeft de politie beelden gedeeld waarop de verdachte herkenbaar te zien is. Een deel van ongeveer 80 Nederlanders die tijdens de aardbeving maandag in Colombia waren via reisorganisatie Sawadé vliegen vandaag naar huis. Een andere groep vertrekt vrijdag en 2 blijven nog een week. Via D-reizen en 2 andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in het aardbevingsgebied. En op veel plekken zijn de eclipsbrillen uitverkocht, maar er is nog massaal vraag naar. In Amsterdam staat een rij bij het instituut dat sterrenkundig onderzoek doet en de brillen uitdeelt. Sommigen willen er grof geld aan verdienen. Op Marktplaats wordt een brilletje aangeboden voor een paar tientjes. De zonsverduistering is vanavond. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen dan wordt het tropisch warm.
9: Kink.

0: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
1: Ja, ja, Isabel hier tot 3 uur op Kink. En ik mag ook weer een Kink-shirt weg gaan geven. Tenminste, als ik van jou een shirt zie wat je aan hebt van een band die ik ga draaien. Dus ik zou zeggen, heb je nog geen bandshirt aan voor vandaag? Loop even naar de kast, trek hem aan, ook al wordt het warm. En heb je nog geen fotootje gestuurd, dan zou ik dat nu gaan doen. Want ik ga zo meteen met mijn neus duiken in al die berichten via de app. En hopelijk kan ik dan iemand blij maken met een Kink-shirt. Dat is zo meteen, houd het in de gaten. Nu nieuwe muziek van Yard Act. New Beginning.

0: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
1: Ja, ik mag er weer een weggeven. Een gloednieuw Kink Shirt in ruil voor een foto van iemand in een bandshirt van een band die ik zometeen ga draaien. Nou, ik heb er eentje uitgekozen. Ben jij nou de persoon die zojuist appels zat te schillen in je tuin voor zelfgemaakte appelmoes? Heb je me wederom een foto gestuurd en zeg je daarbij: ik probeer het gewoon nog eens, want ooit zal het toch een keer moeten lukken? En heb jij een shirt aan van Nirvana, de band die ik zometeen ga draaien? En heet jij ook nog eens een keertje Peter Boersen? Dan zeg ik gefeliciteerd. Er komt een Kink shirt jouw kant op. En ook Nirvana komt zometeen jouw kant op.
0: Kink.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

Een woord wat je vandaag echt ongelooflijk vaak hoort. Eclipsbrilletje. Ja, dat hoor je nog vaker dan het woord zonsverduistering. Ik heb hem niet. Nee, dus ik kan vanavond niet kijken. Ik hoop dat jij hem wel hebt en dat je wel kan kijken. En als je geen brilletje hebt, doe het dan niet. Nee, zet je ogen niet in de fik, alsjeblieft. Over de fik gesproken. This Fire, Franz Ferdinand, nu op Kink.

0: it's a ritual.
1: Vorig jaar zaten ze midden in een reunietournee. De mannen van Oasis, ik ga ze zo meteen draaien met Don't Look Back in Anger. Ook Florence Road onderweg. En nu een track die je niet zo vaak meer hoort, maar wel heel fijn. Shinedown, Second Chance.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er komt een stille tocht voor de vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in Den Haag. De herdenking is morgenavond en er wordt er ook aandacht gevraagd voor femicide. Iedereen wordt gevraagd om in het wit te komen. Voor de dood van de vrouw zit een verdachte vast. Het is de vader van haar kinderen. Wie met zijn boot door Noord-Holland vaart, moet vanaf morgen bij 12 sluizen rekening houden met vertraging. Die gaan voor de pleziervaart minder vaak open door de droogte. De dijkgraaf wil voorkomen dat er te veel zoutwater bij zoetwater komt. Voor bijvoorbeeld vrachtschepen blijven de sluizen bij onder meer Amsterdam en Zaandam wel open. Een staking van beveiligers op Schiphol komt steeds dichterbij. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor beveiligers, maar zonder resultaat. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nog een week om met een goed voorstel te komen, anders komen er acties. En een grote olievlek in de Arabische Zee heeft bijna de kust van Oman bereikt. De olie lekte uit een gestrande tanker die door Rusland wordt gebruikt om stiekem olie te exporteren. Experts zeggen dat de olievlek in zee voor flink wat milieuschade zorgt. In het gebied leven zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen. En dan het weer van Meer Online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen wordt het tropisch warm.
9: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Isabel Brinkman.
11: Accepteren van het leven zoals het loopt. Don't look back in anger. Oasis. Kink.

die is nog lang niet van plan om achter de graniums te gaan zitten. Ze treedt nog volop op. Vorige maand was ze bijvoorbeeld nog in Nederland in het Zuiderpark. Maar behalve dat ze rockshows geeft, geeft ze ook theatershows. Want ja, je hoort er niet meer bij tegenwoordig, hè, als je geen theatershow hebt. Die noemt ze Butterfly with a Machete. Ze zit namelijk in de overgang en ze zegt: ik ben nog steeds diezelfde butterfly die ik altijd was. Alleen door die overgang heb ik nu een soort van scherpe randje, oftewel een machete. En wat moet je je dan voorstellen bij deze shows? Nou, ze gaat gewoon op het podium staan in de spotlight. Vrij simpele setting, om het zo maar te zeggen. Ze doet een aantal liedjes akoestisch. Ze vertelt verhalen uit de carrière, maar ze vertelt ook verhalen waar ze mee te maken heeft als vrouw zijn. Gezondheid, spiritualiteit, want dat interesseert er ook allemaal heel erg. En ja, daar toert ze dan mee rond. Bijvoorbeeld eind dit jaar, in november, dan gaat ze 4 of 5 van die shows geven in Ottawa. Nee, niet in Ottawa, daar komt ze vandaan. In Los Angeles, sorry dat ik het zeg. Dus ja, als je in de buurt bent van Los Angeles en je wil wat leren over het leven van Alanis Morissette, dan weet je waar je moet zijn. Ironic ga ik zo meteen draaien van deze dame. Na The Church, Under the Milky Way.

0: Nou, mijn dag kan niet meer stuk. Ik heb Chris Cornell weer gehoord.
1: De zomer van Kink.
0: Ja, met Audioslave, Like a Stone. Maar ik zit me nu ineens te bedenken. Misschien had ik beter vandaag kunnen kiezen voor Chris Cornell in combinatie met Soundgarden en Black Hole Sun. In het kader van de zonsverduistering. Maar zo scherp was ik nog niet. Anywho, zometeen heb ik voor je de allernieuwste van Weezer, Higpies onderweg en ook Simple Plan. Zometeen hier op Kink.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

vanavond voor de zon gaat schuiven. En op 9 oktober, dan staan ze in AFAS Live. De mensen van Simple Plan. En je hoort ze nu hier op Kink met Welcome to My Life.

Isabel hier tot 3 uur op Kink. Helemaal gezellig dat jij er ook bij bent op deze zonnige woensdagmiddag. Zometeen ga ik onder andere aan de slag met het Kink ABC. Ga ik 3 tracks draaien die beginnen met dezelfde letter. Die letter wordt bepaald door een rat. En naar aanleiding daarvan kan jij weer suggesties doen. Maar dat komt zometeen. Ook muziek van Editors, een allernieuwste klassieker van de Golden Earring. En nu Go Back to the Zoo, Electric.

0: Alternative Rock Radio.
1: Kink. Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
0: 2 uur. Kink. AMP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee mannen staan voor de rechter die in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn twee meisjes zouden hebben verkracht. Ze werkten er als invaller en een van de mannen heeft nu bekend. De meisjes waren 14 en 15. Ze werden opgevangen omdat ze slachtoffer waren van loverboys. Let vanavond tijdens de zonsverduistering extra goed op kinderen, waarschuwt een oogarts van het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Kinderen lopen extra risico op onherstelbare oogschade wanneer ze vanavond rechtstreeks in de zon kijken. Sowieso moet je je ogen beschermen met een eclipsbril, maar die zijn op veel plekken uitverkocht. Er is een nieuw snelheidsrecord met een waterstofauto neergezet. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah haalde iemand er ruim 650 km per uur mee. Dat is ruim het dubbele van het vorige record, 22 jaar geleden. Achter het stuur zat niet een gewone autorijder, maar een straaljagerpiloot. En in de Eredivisie gaat de wedstrijd volgend weekend tussen NEC en Excelsior niet door. Bij NEC willen ze wat meer rust om zich optimaal voor te bereiden op de play-offs in de Champions League. De KNVB is de broertste niet en heeft de wedstrijd tegen Excelsior een paar weken uitgesteld. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm, dan wordt het 30 tot 37 graden. Vrijdag ook.
0: Kink.

nieuwe van Editors, die heet The Rush. En alles behalve nieuw was een marsreep die een schoonmaakster vond in een woning. Die marsreep die was namelijk 35 jaar oud. En als je nou denkt, ja, waarom is dit een nieuwsbericht? Nou, de vondst van deze marsreep die is viral gegaan, omdat hij is dus uit 1991, daar kwam die vandaan. En die weegt 1,5 keer zoveel als de huidige marsreep. Dus hij is 56% zwaarder dan de versie die tegenwoordig in de supermarkt ligt. En ja, de prijzen zijn ook weer een heel stuk omhoog gegaan sindsdien. Dus even een voorbeeldje van krimflatie, om het zo maar te zeggen. Van krimflatie gaan we nu lekker door naar muziek. Bijvoorbeeld van Bad Religion. Punk rock.

0: C, drie tracks met dezelfde letter. En na welke letter gaat het worden?
1: E.
0: De letter E. Ik zou zeggen, stuur ze door. Suggesties, tracks die beginnen met de letter E. Benieuwd waar je mee gaat komen.
2: Kink. Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag geprijsd.

Ja, en de letter die er vandaag bij mij uit is gekomen is de letter E. Nou, echt niet normaal. Ramon Blom, jij was zo ongelooflijk snel dat ik je niet kan negeren. Dus Everything Now van Arcade Fire, die komt jouw kant op. Verder Even Flow van Pearl Jam. Ja, misschien een inkoppertje, maar die is zo ongelooflijk veel doorgestuurd dat ik het gewoon niet kan negeren. En Tanneke, jij wilde heel graag de allernieuwste van Queens of the Stone Age. Easy Street. Mooie keuze. Komen ze aan.

0: Dat was hem voor mij, de woensdagmiddag op Kink. Morgen dan ben ik er weer vanaf 11 uur. En ik wens je heel veel plezier zometeen bij Stefan.
1: Kink. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu.

0: op Disney+.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
4: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Colombia krijgt geld van de EU na de zware aardbeving eergisteren. Ruim 2 miljoen euro. Dat is onder meer voor medische hulp, schoon water en onderdak, zoals tenten. Ook het Duitse Rode Kruis geeft geld. De zware beving heeft vooral in het midden en westen van Colombia schade aangericht. En er zijn al 200 doden geteld. Op veel plekken worden dijken extra gecontroleerd vanwege de droogte. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. Volgende week ook in Utrecht en Zuid-Holland. Daar zijn vorige week al problemen ontdekt. In sommige dijken zitten scheuren. Dat levert nog geen direct gevaar op, maar de scheuren moeten wel snel worden gedicht. Spanje maakt zich op voor de totale zonsverduistering van vanavond. Er worden allerlei maatregelen genomen om alles veilig te laten verlopen. Zo zijn er honderden speciale plekken ingericht om naar het spektakel te kijken. Wegen naar kwetsbare natuur worden afgesloten, omdat de kijkers per ongeluk brand kunnen veroorzaken. In Amstelveen begint zaterdag het WK hockey. Maar er waren wel zorgen dat het kunstgrasveld niet nat mocht worden gemaakt door een sproeiverbod, meldt AT5. Maar het Wagenerstadion valt net buiten dat gebied. Natte hockeyvelden maken het spel sneller en voorkomen blessures bij hockeyers. Het weer nog van Weer Online. Het is warm met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en 30 tot 37 graden. Vrijdag ook tropisch.
4: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
6: Hey, goedemiddag. Zometeen de nieuwe van The Pretty Reckless. About You, Not a Cure en Friday I'm in Love.
4: Kink. Kink.
7: Goed smeren, jongens. Denk dan, mooi weer dit. Goed smeren.
8: Goedemorgen.

0: Ook zonder eclipsbrilletje kun je jezelf prima aan de zomer van Kink blootstellen.
1: De zomer.
2: De zomer van Kink.
0: Dat is geen enkel probleem. Limp Bizkit, take a look around. Want nou, volgens mij is heel Nederland nog op zoek naar zo'n ding. Ik zag net beelden voorbij komen uit Amsterdam. Daar is blijkbaar een winkel, die heeft ze nog. Voor €15 per stuk. En daar staat echt een rij voor die winkel. Die zie je normaal gesproken alleen in het hoogseizoen in Disneyland Parijs, zeg maar. Zo'n rij staat er voor die zaak. Echt bizar. Maar goed, hè, mocht je het niet hebben meegekregen, vanavond een zonsverduistering. En kijk alleen als je een eclipsbril hebt, want anders is het schadelijk voor de ogen. En mocht je het niet hebben meegekregen, vraag ik me wel af waar je gezeten hebt. Volgens mij heeft elke app, elke website, elke krant, elke tv-show, elk Instagram-account inmiddels uitgelegd dat dat moet. Het is Stefan hier en zeg je zonsverduistering, dan zeg je Volbeat. Tenminste, dat zei ik net. Geen idee wat die twee met elkaar te maken hebben. Maar toch, zeg je zonsverduistering, dan zeg je Volbeat. Want die hoor je zo meteen op Kink. Eerst deze van de Jam. Dit is A Town Called Malice.

0: Dit is de zomer van Kink. Met Stereophonics en Have a Nice Day. Je hoort zometeen ook Green Day, Arctic Monkeys en de band die je eventjes moet ontvolgen op social media. Even op ontvolgen drukken. Niet vanwege cancelcultuur of iets. Maar omdat de fear of missing out echt huge wordt. Welke band het is, je hoort het zo.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

toch maar even op ontvolgen geklikt. Bij Foo Fighters op Instagram. Die beelden van Foo Fighters in Noord-Amerika, die zijn er nu op tour met Queens of the Stone Age als support act. Dat wil ik toch allemaal niet zien. Daar word je toch alleen maar jaloers van. Toch stiekem zitten kijken dan, hè. Gewoon op zoek gaan naar die beelden. Volgens mij zijn het, als ik die beelden zie, hele vette shows. En wat wil je ook, met Queens of the Stone Age en Foo Fighters op één podium. Je hoorde die laatste met Window in de zomer van Kink. Zonnebril op de neus en heel hard meeschreeuwen met die ene van White Stripes zometeen. En je wel gewoon netjes aan de tekst houden, hè. Ik hou je in de gaten. Je hoort hem na Simple Minds. Sanctify Yourself.

0: eventjes wat losser gooien met Korn in de zomer van Kink. Zullen we het toch over zomer hebben? Wat vind jij het meest zomerse muziekinstrument? Als je moest kiezen, alle instrumenten, het meest zomerse muziekinstrument. En ja, er is een goed antwoord. Dat instrument hoor je zo meteen namelijk. Net als Suede en ook Muse met Knights of Sidonia over een paar minuten. Kink.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10.

0: euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Er is een man opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor de bekladdingen die vanmorgen zijn ontdekt in Utrecht en Rotterdam. De teksten die met rode verf op rechtbanken en andere gebouwen waren gespoten zouden te maken hebben met de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De verdachte komt uit Rotterdam. Bij een duinbrand in Oudorp op Goeree-Overflakkee raakte vorige week een brandweerman zwaar gewond en die is nu overleden. Hij was onder een brandweerwagen terechtgekomen toen hij naar een andere plek reed om een brandhaard te blussen. De overleden man was een vrijwilliger bij de brandweer. Justitie wil 2 mannen 5 jaar cel geven voor het verkrachten van 2 minderjarige meisjes in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. Eén van hen heeft bekend en de ander zegt dat hij niets gedaan heeft. De meisjes zaten daar omdat ze slachtoffer waren van loverboys. En dat maakt het extra erg, vindt justitie. In een recreatieplas in het Gelderse Nunspeet werden 2 zwemmers vermist, een jongen en een man. Maar reddingswerkers hebben ze uiteindelijk gevonden en levend uit het water gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat is niet bekend. Bij de zoekactie werd ook een drone gebruikt. En dan nu het weer van Weer Online. Zeer warm met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig, heet met 30 graden tot lokaal 36 in het zuidoosten.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort-West zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. De vertraging is 20 minuten. A2 Belgische grens Eindhoven. Bij Meersen een ongeluk. Vertraging bijna een half uur en er staat zo'n 10 kilometer file. A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Weidewormen en Avenhoorn 6 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Die is voorlopig nog dicht tussen Heerlen en Wouwse Plantage. Er zijn daar nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was vanmiddag een autobrand. Een vrachtwagen is daar uitgebrand. Omrijden kan via de A4, de A59 en de A17.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
4: Met zometeen het meest zomerse muziekinstrument. Na Muse en Night of Sidonia. Kink.

Ivo heeft het over de bongo's. Stefan over de fluit. Robert heeft het over een waterorgel. Oké, nou Robert, die wil ik je dan nog enigszins geven, een waterorgel. Maar het meest zomerse muziekinstrument, misschien alleen geëvenaard door de steel drum. Dat is wat mij betreft de ukulele die je net hoorde. Als je een ukulele hoort, dan hoor je het geluid van de zon. Moet je vanavond maar opletten. Op het moment dat die zonsverduistering er is, dan hoor je waarschijnlijk geen ukulele. Komt omdat het hetzelfde is. Nee, dat is onzin. Maar ukulele is heerlijk. Fans Joy, de zomer van Kink. Je hoort de Riptide. Je hebt nog een minuutje of 11 om eventjes van shirt te wisselen. Mocht je niet tevreden zijn met wat daarop staat. Waarom precies? Dat wil ik je zo graag uitleggen. En je hoort nieuwe muziek van Cloud Surfers. Die heet Ifs, Buts and Maybes en is heel erg fijn. Eerst deze, die is toepasselijk vandaag. Sommige mensen ruiken er zelfs naar. Met Sweet.

0: Dit is de zomer van Kink. Met The Cult en Edie. Ciao, baby. En ik ga een vraag stellen die ongemakkelijk blijft ontstellen. Maar wat heb je aan vandaag?
1: Kink bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: En vooral heb je een bandshirt aan vandaag. Want tijdens de zomer van Kink, mocht je dat nog niet hebben meegekregen, draaien we 3 keer per dag een bandshirt verzoek. Met andere woorden, jij stuurt een foto van jouzelf in een bepaald bandshirt. En dan draaien wij de band die op jouw shirt staan. En dat niet alleen. We zorgen er ook voor dat jij dan een heel mooi nieuw t-shirt krijgt. Een nieuw Kink-shirt die hebben we laten maken. Die ziet er te gek uit met een omgekeerd K op je rug. Mocht je willen zien hoe die er precies uitziet, check eventjes kinkstore.nl. Maar dat is dus de dubbele deal die je krijgt. En jouw bandshirt op de radio en een nieuw shirt voor in je kledingkast. Dus welk bandshirt heb je aan? Stuur een foto via de Kink-app. Dan hoor je de muziek die erop staat zometeen. Na Honey, I'm Home, eerst Florence and the Machine en You Got the Love.
1: Kink bandshirt verzoek.

0: Ja, en toch weer lachen. Maar ik doe toch ook meteen eventjes deze.
1: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Want ik ben op zoek naar jouw bandshirt. Dan wil ik die muziek van dat bandshirt zometeen gaan draaien. En ik krijg een berichtje van Wouter. De tekst is leef je uit. En op de foto zie je Wouter met een volledig wit t-shirt. Ja, kun je in principe elke bandlogo opplaatsen die je zou willen. Honey, I'm Home hoorde je in de zomer van Kink, Hyperspace Mountain. Zometeen dus jouw bandshirt op de radio. En je hoort ook Blink-182 en de Red Hot Chili Peppers.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Deze week in de bonus: AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopbor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
8: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
1: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De politie heeft een man opgepakt voor het bekladden van rechtbanken in Utrecht en Rotterdam. De teksten werden vanmorgen ontdekt en zouden over mensen gaan die op pedofielen jagen. De brandweerman is overleden, die vorige week zwaar gewond raakte bij het blussen van een brand in Ouddorp op Goeree-Overflakkee. Hij werd overreden door een brandweerwagen. De man was vrijwilliger. En in Tilburg zijn 2 minderjarigen opgepakt die een man zouden hebben neergestoken bij de diefstal van een fatbike. De fiets was van de dochter van de man die de diefstal probeerde te voorkomen. Hij moest naar het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Zon overgoten, zeer warm, 24 tot 31 graden. Morgen en overmorgen zonnig en heet. 36 graden in het zuidoosten.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een 80 kilometer file in totaal op dit moment. De meeste vertraging en opvallende files op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Amersfoort West gebeurt een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kwartier. De A2 Belgische grens richting Eindhoven. Ook daar een ongeluk. Bij Meersen is dit gebeurd. Er staat 10 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. Dan een vrachtwagen met pech op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Ter hoogte van knooppunt Burgerveen. Rechterreis ook is dicht, vertraging 10 minuten. En ook een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is de rechterreis ook dicht en de vertraging een kwartier. King.

0: Er wordt gewerkt aan een nieuw album. Dat heeft de drummer van de band, Travis Barker, gezegd. Blink 182 in de Rock Show, hoorde je.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Zometeen ook Fontaine's DC. Eerst jouw bandshirt. Die levert tijdens de zomer van Kink mooie dingen op. Namelijk sowieso de artiest op jouw band op de radio. Maar ook een nieuw Kink-shirt. En Petra stuurt via de Kink. We willen dat Kink-shirt best delen met z'n tweeën. Maar vindt hij dat ook een goed idee, Petra?
2: Ik hoop het.
0: Ja, jij stuurt een foto van jullie bandshirt. Van jou en ik denk je zoon.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, waar jullie op samen hetzelfde bandshirt aan hebben. Of in ieder geval dezelfde band. Maar hij is hoe oud?
2: 14.
0: Ja, is het dan cool om met je moeder samen een shirt te delen?
2: Nou, we zijn 4 jaar geleden samen naar Ramstein geweest. En toen is die helemaal omgegaan. En nu zijn we allebei fan. Dus
0: in principe zou dat kunnen. In principe zouden jullie dezelfde kledingkast kunnen delen.
2: Ja hoor.
0: Dan gaan we er gewoon voor zorgen dat er een Kinkshirt jullie kant op komt. En ik ga die band, wat je noemde dus al, Ramstein voor je draaien.
2: Super.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.

Het bandshirt van Petra. Het leverde haar en haar zoon, en dat wordt vechten wie hem dan aan mag, een hartstikke nieuw kinkshirt op. Wil je die ook hebben de komende dagen? Geef hem zeker nog weg. Morgenochtend weer bij Michiel Veenstra. En ben je benieuwd hoe die eruit ziet? Check dan kinkstore.nl. Zometeen nieuwe muziek van Phoebe Bridgers. Vind ik een heel mooi liedje. Na Fontaine's DC. Eerst Steelers Wheel en Stuck in the Middle with You. Whoa.

0: Als je geen enorme glimlach op je gezicht hebt door dit liedje van Phoebe Bridgers, dan weet ik ook niet wat je wel, wat wel moet doen om een glimlach op je gezicht te krijgen.
1: Kink.
0: Wat een ontzettend leuk liedje heeft zij gemaakt. Lost Boys, haar nieuwe, hoorde je op Kink. Met zometeen de nieuwe Cage the Elephant. Die wil ik graag aan je voorstellen. En je hoort ook AC/DC en live over een paar minuten.
1: Kink.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie,

0: poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een nieuwe strenge regel op het Eurovisie Songfestival. Winnende landen mogen het festival altijd automatisch organiseren. Maar dat recht vervalt als ze oorlog voeren of betrokken zijn bij een ander conflict. Het zou kunnen dat Nederland en andere landen nu weer mee willen doen, want de regel lijkt vooral gemaakt voor Israël. De politie heeft iemand opgepakt die verdacht wordt van het bekladden van rechtbanken en andere overheidsgebouwen. Het is een man uit Rotterdam. De teksten werden vanmorgen ontdekt in Utrecht en Rotterdam en zouden gaan over zogeheten pedojagers. Het lijkt erop dat de bekladdingen een eenmansactie waren. De brandweerman die zwaar gewond raakte bij een brand in Ouddorp op Goeree-Overflakke is overleden. Hij kwam vorige week onder een brandweerwagen terecht en werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Er waren meteen al grote zorgen over hem. Hij was vrijwilliger bij de brandweer. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor een steekincident bij de diefstal van een fatbike in Tilburg. De twee probeerden eind vorige week de fatbike van een meisje van 16 te stelen. Haar vader kwam erbij en werd gestoken en hij moest naar het ziekenhuis. Eén van de twee verdachten is inmiddels weer vrij, maar wordt wel vervolgd. En dan nu het weer van Weer Online. Zon overgoten, zeer warm, 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En morgen en overmorgen zonnig en heet tot 36 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort-West zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Een bergbrand op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam, ter hoogte van knooppunt Sabina. De rechter rijstok is dicht, vertraging ruim een half uur. En dan nog een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Die is gestrand tussen Hoogmade en het Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. En de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
4: Zometeen hoor je AC/DC na Life and Lightning Crashes.
1: Kink.

Zullen ze het dan hebben over de meteorietenstorm die we vannacht ook kunnen zien? Of ben ik dan heel naïef aan het denken? Zal AC/DC het over iets anders hebben bij You Shook Me All Night Long? Het is Stefan hier met de zomer van King. Travis hoor je ook zo meteen. Na nieuwe muziek van Cage the Elephant. Bitches in Tennessee, zo heet hij.

nieuwe van Cage Yellevan, Beaches in Tennessee. Nou zit ik eraan te luisteren. En de topografie van de Verenigde Staten zit er bij mij niet helemaal goed in. Maar Tennessee ligt toch helemaal niet aan de zee? Of heb ik het mis? Beaches in Tennessee. Ja, het zou natuurlijk kunnen dat ze van die meertjes bedoelen. Met zo'n strandje waar dan allemaal kattenpoep ligt meestal. Ik denk dat het is. De nieuwe Cage Yellevan hoorde je op King. Zometeen ook Radiohead. Eerst Travis. Dit is Sing.

0: met de Dropkick Murphys. Rose Tattoo in de zomer van Kink. Nog een uurtje of twee totdat de zonsverduistering begint. De eclipse, ga je kijken eigenlijk? Of boeit het je geen hol? Dat kan ook, hè, dat je denkt, ja, wat kan mij het verrotten dat die maan voor die zon zakt. En ik heb zo'n brilletje niet kunnen regelen. Stik maar in je eclipse, dat kan ook. Maar als je wel gaat kijken, zie dit dan als een soort pre-party. Met zometeen The Offspring en ook Kyo.
1: Kink. Klaar voor een frisse start? Let's go. Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Half zes. Kink. ANP Headlines.
6: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbanken in Rotterdam en Utrecht hebben aangifte gedaan van bekladdingen vanochtend. Onder meer pedo's stond er geschreven. De rechtbanken zien geen link met een bepaalde rechtszaak. En er is intussen iemand opgepakt voor de bekladdingen. Landen die het Eurovisie Songfestival winnen mogen het evenement altijd automatisch organiseren, maar die regel vervalt voor landen die oorlog voeren. De nieuwe regel zou nu alleen van toepassing zijn op Israël vanwege de oorlog in Gaza. Duitsland wil meer goederen over het spoor vervoeren. Nu steeds meer binnenvaartschepen in de problemen komen door de lage waterstanden. Zo heeft de Rijn, die heel belangrijk is voor de economie, een nieuw dieptepunt bereikt. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen en overmorgen zonnig en heet met 30 tot lokaal 36 graden in het zuidoosten.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan vooral wat korte files op dit moment en een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Steenbergen en Dinteloord 5 kilometer file rijden met een klein kwartier oponthoud. Er is daar een bermbrand aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes gebeurde een ongeluk vanmiddag. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de N280 Roermond richting Weert. Verkeer van de designer outlet van Roermond naar Horen. 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud.

muziek van Kyo, That's Me. Het is de zomer van Kink, maar het voelt een beetje als oud en nieuw vandaag. Of is dat een gekke vergelijking met die zonsverduistering van vanavond? Ik heb heel erg een oud en nieuw gevoel, want nou ja, je moet sowieso een speciaal brilletje op voor de veiligheid van je ogen. Dat is al een dingetje. En mensen komen gezellig samen om het te vieren met elkaar. Hè, strandtenten die helemaal uitverkocht zijn en allemaal dat soort dingen. En als je dat toch moet vergelijken, dan zitten we nu dus in de fase van het aftellen. Nog, wat is het? 1,5-2 uur en dan is die zonsverduistering begonnen. En ik hoop vooral dat de treinen vandaag een beetje op tijd rijden. Want ja, dat is wel een ding. Die zonsverduistering die begint om 7:15 en die eindigt om 9:00. En het hoogtepunt, dat is iets na 8:00. Hè, dan heb je dat tijdschema een beetje in je hoofd zitten. Maar dan zit ik dus ergens in de trein richting huis. Wel met mijn brilletje op mijn giegel, denk ik, uit het raam kijken. Maar ja, of ik hem dan zie, geen idee. Maar ik hoop dus wel dat als ik dan richting de trein loop, dat er ergens op het station een verse oliebol te scoren is. Dan hebben we heel dat oud en nieuw gevoel toch nog een beetje. En de standbeeld van Sinterklaas die er ook aankomt. En dan midden in de zomer van Kink. Zometeen hoor je Kaiser Chiefs. Eerst een Madness. Nightboat to Kaiser.

had het er net over dat die zonsverduistering van vanavond, dat het mij een beetje een oud en nieuw gevoel geeft. Omdat je zo aan het aftellen bent naar dat moment. En dat je een brilletje op moet voor de veiligheid via ogen. En dat je gezellig bij elkaar komt. En toen zei ik voor de grap, oh, ik hoop dat ik op mijn weg terug naar huis ergens een oliebol kan scoren. Want dat vind ik wel lekker. En Erwin die stuurt een foldertje met vanaf woensdag 12 augustus oliebollen. Maar ik gok, Erwin, dat het met AI gemaakt is, deze. En dat gok ik vooral vanwege de prijs, want 49 cent per stuk. Daar ga je ze echt niet voor vinden, hoor. Wel lekker zin in een oliebol nu. Zou je die ergens kunnen scoren? Ik denk het niet, hè. Het is de zomer van Kink. Dus genoeg over oliebollen. We gaan het hebben over cocktails en barbecue. Met Hozier zometeen na The Gathering. En Strange Machines.

Dinosaur. At The Gathering, Strange Machines hoorde je. Ivo is daar erg blij mee, maar even... Sorry, echt? Oké, ik moet even terugkomen op het berichtje van Erwin net... die een foto stuurde van een folder omdat ik het had over oliebollen... omdat de zonsverduistering... Het doet mij denken aan Oud en Nieuw. Met aftellen naar dat moment en dan naar de lucht kijken... omdat je een speciaal brilletje nodig hebt voor je ogen... en allemaal dat soort dingen. En toen stuurde Erwin een foto van een supermarktfoldertje... met erin, oliebollen van 50 cent per stuk. En ik dacht, het is een AI-foto... Maar Marielle onder andere en ook Roy, die zegt... Nee hoor, liggen gewoon in de supermarkt bij de Lidl liggen ze op dit moment. Wat? Soms doen supermarkten gekke dingen natuurlijk om op te vallen. Maar dat wordt wel een hele leuke zonsverduistering zo. Alleen nog even een fles champagne in huis halen. En morgen misschien even vrij weer vragen. Want met Oud en Nieuw en dan die dag erna... Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij is het nooit een succes. Maar dat wordt een gezellige zonsverduistering. Moeten we ook gaan aftellen dan met z'n allen zo meteen van 10 naar 0? Lijkt me wel een goed idee, hè?

0: Take Me to Church, Hozier in de zomer van King. Stel, hè, je bent 83 jaar. Hoe ziet dan een avondje op stap eruit? Is dat dan eten in een restaurant, bingo, advocaatje met slagroom? Zou je kunnen denken. Maar er zijn ook 83-jarigen die dat iets anders aanpakken. En die hoor je zometeen, net als Johan en ook Wodan Boys.
1: Kink. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Zes uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbanken in Utrecht en Rotterdam hebben aangifte gedaan van bekladdingen. Vannacht is op gebouwen onder meer pedofielen geschreven. Er zijn geen aanwijzingen dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke zaak. Er is inmiddels iemand opgepakt. Hij komt uit Rotterdam en onderzocht wordt wat zijn motief was. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in Den Haag was zwanger. De familie vraagt rust om het dubbele verlies te verwerken. Tijdens de schietpartij waren haar 3 kinderen ook in het huis aanwezig. Hun vader is opgepakt als verdachte. Morgenavond is er in Den Haag een stille tocht. Burgemeester Van Zanen is erbij. De Rijn in Duitsland heeft een nieuw dieptepunt bereikt. En ook andere rivieren hebben het moeilijk. Daarom willen de Duitsers meer goederen over het spoor en over de weg vervoeren. Vrachtwagens mochten trouwens nooit op zondag rijden. Maar sommige deelstaten hebben dat verbod intussen opgeheven. Landen die oorlog voeren mogen voortaan niet meer het Eurovisie Songfestival organiseren. De nieuwe regel zou nu alleen Israël treffen vanwege de situatie in Gaza. De deelname van Israël wordt niet verboden. Dat kan betekenen dat Nederland nog steeds niet mee wil doen. Het haakte dit jaar uit protest ook al af. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet. Met 30 tot lokaal 36 graden in het zuidoosten.

je die video gezien van Mick Jagger, de frontman van de Rolling Stones? Een poosje terug is hij 83 geworden. Niet lang daarna deelde hij een video op zijn social media account uit de club. Dat hij echt letterlijk in de club staat onder een grote discobal, omringd ook door uitgaande jeugd. En volop dansen. 83 is hij dan. Nou, dan word ik zelf volgend jaar 30. Ik heb al moeite om mijn vrienden af en toe überhaupt de deur uit te krijgen. Laat staan naar de club. Maar hij doet het gewoon. Toch zijn ziel verkocht misschien. Sympathy for the Devil hoorde je. Het is de zomer van King. Stefan is mijn naam. Nick Cave en The Bad Seeds hoor je zometeen. Na Vodan Boys en Blindsided.

0: week geleden moest ik op de katten van de buurvrouw passen. En ze had niet gezegd waarom. Ze had alleen gezegd, ja, ik ben een weekendje weg. Wil jij even de katten eten geven? Helemaal prima. En ze was teruggekomen en ik had gevraagd, waar was je eigenlijk heen? Een weekendje weg? Ja, naar Birmingham, zegt ze. Oh, wat was er in Birmingham? Gewoon een leuk weekendje weg. Nee, concert van Nick Cave en de Bad Seeds. Dat ik dacht, ja, het is leuk dat ik op die katten heb gepast. Maar dat had ik ook wel gewild, hè? Kink. Into My Arms hoorde je in de zomer van Kink. Het is tijd om een spin te geven aan het ABC-rad. Mocht je niet weten wat het ABC-rad inhoudt, het is een rad. Op zich gaf het er al gaf het wel iets weg, de naam. En er staat het ABC op. Het hele alfabet. We geven daar 3 keer per dag een spin aan. En aan jou de vraag of je titels kan verzinnen. Die beginnen met de letter die er uiteindelijk uitkomt. Zoals je dat vroeger ook deed met Pimpalpet, weet je wel. Dus een songtitel met de letter.
1: T.
0: De letter T. Heb je een suggestie? Geef het door via de Kink-app. Hoor je hem zo?

0: What Do You Want From Me? Nou, titels met de letter T.
1: De zomer van Kink.
0: Want dat is de letter die net uit het ABC-rad kwam. Heb je een titel die je graag wil horen? Die begint ook met die letter, met de letter T. Laat het weten via de Kink-app. Hoor je hem zometeen. Net als Snow Patrol, Pom en ook R.E.M.
1: Kink.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
15: Kampioenen!
13: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora

0: Snow Patrol, Crack the Shutters. Dit is de zomer van Kink. Kink. We zitten met de letter T. Die kwam uit het ABC-rad gedraaid. En aan jou de vraag welke titels er met de T beginnen die je graag wil horen. Ilone, jij al klaar voor de eclipse of ga je iets anders doen vanavond?
1: Ik ga lekker sporten.
0: Lekker sporten en die hele eclipse kun je gestolen worden.
1: Ja, precies. Ik heb geen brilletje ook, dus beschadig mijn mode weer. Dan krijg je dat weer.
0: Ja, exact. Dat is ook zo, dat is zo onhandig. Als jij dan lekker gaat sporten, dan weet ik wel een leuk liedje om daarmee alvast een beetje in de juiste energie te komen. En jij zelf ook. Want het letter is de letter T. En jij zegt, ja, het begint wel met de, maar ook het woord wat daarna komt begint met een T. Dus we keuren hem helemaal goed. Welke wil jij horen?
1: Nou, graag...

Bjorn en Isa. En daarvoor Two Faced van Linkin Park. Die wilde Janine graag horen met de letter T. Teenage Dirtbag uiteraard ook met de T. Morgenochtend dan geeft Michiel Veenstra rond 9:15 een nieuwe slinger aan het rad. Met een nieuwe letter. En nu de nieuwe Biba Juby. Sun Has Set. Rond 9:15 een nieuwe slinger aan het rad. Met een nieuwe letter. En nu

0: En hier had ook jouw grap over de zonsverduistering kunnen staan. Sun has set, zo heet de nieuwe van Bieber Doobie namelijk. Maar nog niet. Nog een kleine 20 minuten, dan begint die zonsverduistering echt. En wij leveren daar een soundtrack bij, ook als je niet kijkt. Oh. Na 7 uur en tijdens de hele eclipse hoor je namelijk het beste uit de Kink album top 1000. Liedjes van de platen die jij hebt gekozen als beste albums ooit. Met bijvoorbeeld The White Lies zometeen, ook Amy Winehouse en Iggy Pop binnen nu en een paar minuten. Ik spreek je morgen weer.
1: Plopperdeplopperdeplop, wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
2: Kink. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: 7 uur. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Over een kwartiertje begint de zonsverduistering in Nederland. En mensen die er niks van willen missen staan op stranden, veldjes of bij sterrenwachten. En het hoogtepunt is even over achten. Het is geen totale zonsverduistering, maar wel een grote. In Spanje en IJsland schuift de maan wel helemaal voor de zon. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in een huis in Den Haag was zwanger, heeft haar familie laten weten. En die vraagt rust om dit dubbele verlies te verwerken. In het huis waren ook haar 3 kinderen. Hun vader is opgepakt en zit vast als verdachte. Een brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee is overleden en er wordt verdrietig op gereageerd. De veiligheidsregio en minister Van Wil vinden het verschrikkelijk nieuws. Ze leven mee met zijn familie. De man werd aangereden door een brandweerwagen. Bij pretpark Plopsaland in de Belgische Ardennen is een oude oorlogsbom ontploft en daarbij zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en iemand die bij het park werkt. Een van hen heeft iets in zijn been gekregen. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Het park is ontruimd en gesloten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond helder, dat is goed nieuws vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering. Het is ook nog lang warm. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 12 tot 17 graden.

0: graden. Morgen en overmorgen zonnig bij 30 tot 36 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album top 1000.
2: Kink.
1: Kink.
2: Nummer 172.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Kink. Dit is het station van System of a Down.

0: In the bush.
1: Kink Album Top 1000.
2: Het beste uit de Kink Album Top 1000.

0: Albert Heijn. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Dit weekend werd in Den Haag een vrouw doodgeschoten en dat geweld kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De Telegraaf schrijft dat het gezin bekend was bij Veilig Thuis, omdat er langer sprake zou zijn van huiselijk geweld. Slachtoffer was een zwangere vrouw. De vader van het gezin wordt gezien als verdachte en zit vast. Nederland staat zich massaal te vergapen aan de zonsverduistering die over 1 minuut of 10 zijn hoogtepunt bereikt. De zon is dan voor 90% afgedekt. Mensen staan op heuvels en stranden omdat je daar het beste uitzicht hebt op het spektakel. Het leidde hier en daar ook tot flinke files. In de Belgische Ardennen zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie. Waarschijnlijk is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij een rivier. Het gebied is meteen afgesloten voor onderzoek. En vlakbij ligt Plopsaland. Dat werd uit voorzorg even ontruimd, maar is weer open. Aan de kust in het noorden van Frankrijk is een camping ontruimd vanwege duinbranden in de buurt. Meer dan 1000 vakantiegangers moesten weg van de brandweer. Op meerdere plekken zijn duinbranden uitgebroken en die zijn nog niet allemaal onder controle. Misschien moeten meer campings worden ontruimd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet. Met 30 tot lokaal 36 in het zuidoosten.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album top 1000.
10: Kink.
8: Kink.
10: Nummer 4.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
7: King.

0: met Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar beter bed.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
4: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Nederland heeft goud gewonnen op het EK zwemmen in Parijs. De medaille is voor de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrij. Het was een spannende race, want Marit Steenbergen moest een achterstand wegwerken. En dat lukte dus. Ze is sowieso in topvorm, want ze pakte eerder al 2 medailles op andere nummers. Asielminister Van den Brink is op bezoek geweest in het Brabantse Engelen om te praten over de komst van minderjarige vluchtelingen. De opvang zorgde voor onrust in het dorp. Er waren bekladdingen en protesten. En daar zijn 2 mensen voor opgepakt. Volgens de regio-omroep sprak de minister onder meer met omwonenden. In Apeldoorn werd 2 maanden geleden een monument onthuld voor mensen die geweld hebben meegemaakt in de jeugdzorg. Maar het is nu al vernield, meldt de NOS. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op. De gemeente denkt dat het monument met opzet is vernield en doet aangifte. De gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland is bijna afgelopen. Het hoogtepunt was om 7:15. En daar stonden mensen massaal naar te kijken. Ze stonden op stranden, heuvels en andere plekken met een goed uitzicht. En de omstandigheden waren ideaal. Er was geen wolkje aan de lucht. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht helder, 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm.
4: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Thuisvakantie? Neem het ervan met

0: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach en het is een verrassende naam. De Spanjaard Xavi Hernandez. Die heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij was speler en trainer bij FC Barcelona en hij was ook international. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die opstapte na het mislukte WK van Oranje. Miljoenen mensen hebben naar de zonsverduistering gekeken. De volledige verduistering was te zien in delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje. Sommige mensen werden een beetje emotioneel omdat ze zo'n kans niet nog een keer in hun leven gaan meemaken. In Nederland keken veel mensen onder meer op het strand. Bij een papierfabriek in het Gelderse Zutphen staan al de hele middag papierbalen in brand. En het kan nog dagen duren voor alles helemaal geblust is, meldt de regioomroep. Het vuur is al wel onder controle. In de omgeving dwarrelen nog stukjes papier rond. Door de droogte moet de brandweer het bluswater van ver halen. Verdriet bij NAC-voetballer Mats Seuntjes en zijn vriendin. Ze kregen pas geleden een dochter, maar de baby is overleden. Seuntjes was er vrijdag al niet bij tegen Top Os. Maar toen werd alleen gezegd dat het om privéomstandigheden ging. Hij krijgt de tijd van NAC om het verlies te verwerken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl. Voel mij
1: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Opnieuw boerenprotesten vanavond tegen de stikstofplannen. In het Drentse Meppel reed een groot aantal trekkers langs het gemeentehuis. De boeren zijn onder meer boos dat de gemeente ondersteboven gehangen vlaggen heeft weggehaald. In het Gelderse Ede was eenzelfde protest. Overmorgen staat een demo gepland in Den Bosch. De zoon van de Amerikaanse filmregisseur Rob Reiner hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, want de aanklacht tegen hem is verzwaard. Hij kan ook de doodstraf krijgen. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. De zaak zorgde voor een schokgolf, want vader Rob was erg populair in Hollywood. Champions League-winnaar Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. Het Engelse Aston Villa, dat de Europa League won, werd met 2-1 verslagen. De wedstrijd werd gefloten door scheidsrechter Abdulkadir Artan uit Somalië. Dat wilde de UEFA nadat hij voor het WK werd geweigerd door de Amerikaanse grenspolitie. En de Nederlandse atleet Jonas Pfeifers heeft verrassend brons gewonnen op de 400 meter bij de EK in Birmingham. Hij liep een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Daarmee snoepte hij 700ste af van het vorige Nederlands record dat 5 jaar geleden werd gelopen. Het goud was voor de Brit Matthew Hudson-Smith. Het weer van Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag wordt het warm.
5: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: opgehangen vlaggen had weggehaald. Vrijdag staat een actie gepland in Den Bosch. Jonas Pfeifers pakte brons op de 400 meter bij de EK Atletiek en was daar zelf ook verrast over. Zijn enige doel was een medaille winnen en dat lukte. Maar ook nog in een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Dat bevestigt zijn eigen gevoel dat hij momenteel in bloedvorm is. Het zilver miste hij wel op maar 100ste. Witte Huis-woordvoerder Caroline Leavitt stopt er eind deze maand mee. Ze wil meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze was de jongste Witte Huis-woordvoerder ooit. President Trump noemt haar op social media een van de beste woordvoerders in de geschiedenis. Overigens hoeft hij haar niet te missen. Ze blijft een van zijn adviseurs. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is de opvolger van Ronald Koeman, die na het teleurstellende WK opstapte. De naam van Michael Reiziger ging ook rond, maar die is het dus niet geworden. Xavi speelde vroeger bij FC Barcelona en hij was ook trainer van die club. Het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 30 graden tot maar liefst 36 graden in het Zuidoosten. Ook vrijdag is het warm.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne ons land insmokkelde. In het onderzoek zijn twee Nederlanders aangehouden en ook de grote baas is opgepakt. Die werd gezocht in meerdere landen, waaronder België. De bende investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 kinderen dat medicijn gegeven. Die werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met kinderen zonder medicijn. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog meer worden, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Toeristen die er met een georganiseerde reis waren zijn allemaal veilig. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. En de perschef van het Witte Huis, Caroline Leavitt, gaat weg. Ze wil als moeder van 2 jonge kinderen meer tijd hebben met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders uit de geschiedenis. Ze begon begin vorig jaar en was toen met 27 jaar de jongste woordvoerder ooit. Eind deze maand vertrekt ze. Het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook vrijdag is het warm.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.